0: kijk hem onder, kijk hem onder. Dan zul je paren paar akkoorden,
1: akkoorden.
0: Die moet naar gavari, zwaar moet naar,
1: zwaar moet naar.
0: Voor haar is niet voor haar.